Dit is House of Hard Bop met het tweede deel van een tweedelige uitzending met muziek van de Amerikaanse meesterpianist en componist Herbie Hancock. In het derde en laatste blok hoort u meer opnamen die zijn gemaakt op 18, 21 en 23 april 1969 in de Van Gelder Studios in New Jersey. Door de uitbreiding werd de sound nog voller en door de structuur van de akkoorden weet hij net als Gil Evans de klank nog breder te maken. U hoort hierna eerst He Who Lives in Fear, geschreven door Hancock. Het stuk was oorspronkelijk geschreven voor een televisie-sigarettenreclame, maar Hancock heeft het melodisch en harmonisch omgewerkt naar een totaal ander, complex stuk. Hij is hier de enige solist en de interactie met de ritmesectie is van zeer hoog niveau. En dan tot slot hoort u de Hancock-compositie Promise of the Sun, een gecompliceerd thema met Gil Evans-achtige harmonieën, een fantastische pianosolo met weer die geweldige interactie met Buster Williams en Albert Tutti Heath. Herbie Hancock is nu 84, maar nog steeds een inspirerende en toonaangevende pianist en componist.

In dit programma heeft u geluisterd naar opname uit 1968 van Herbie Hancock, afkomstig van de cd Speak Like a Child, en ook opname uit 1969 op van de cd The Prisoner, beide uitgebracht op Blue Note. Dit uur werd samengesteld door Erik Ineke.

Dit is House of Hardbop bij Concertzender en World of Jazz. Vandaag het eerste deel van een tweedelige uitzending over de Amerikaanse jazzpianist en componist Herbie Hancock. Hancock werd geboren in Chicago 12 april 1940 en kreeg klassiek pianoles vanaf zijn zevende. Toen hij 11 jaar oud was, speelde hij het eerste deel van een pianoconcert van Mozart met de Chicago Symphony. Als tiener was hij onder de indruk van jazzpianisten als George Shearing, Errol Garner, Oscar Peterson en Bill Evans. Ook de harmonieën van de vocale groep The Hilos met de arrangementen van Claire Fischer waren van grote invloed. Samen met Bill Evans waren Maurice Ravel en Gil Evans bepalend voor het harmonisch concept van Hancock. In Chicago trad hij al regelmatig op met Donald Byrd en Coleman Hawkins. In 1962 kreeg hij een contract bij Blue Note en zijn eerste plaat Taking Off was een succes. Vooral zijn compositie Watermelon Man werd korte tijd later een hit, vooral door de uitvoering van Mongo Santamaria. Al snel werd hij gevraagd door Miles Davis om in diens tweede beroemde quintet te spelen. De rest is geschiedenis, want hij groeide uit tot een ster van wereldformaat. In deze en volgende uitzending hoort u zijn sextet-opnamen uit de jaren 60. Op 19 maart 1963 maakte hij opnamen in de Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey. Die werden uitgebracht op Blue Note onder de titel My Point of View. In de bezetting Hancock, piano, Donald Byrd, trompet, Hank Mobley, tenorsax, Graham Munker, III, trombone, Chuck Israels, bas, Tony Williams, drums en Grant Green, gitaar. Alleen in het laatste stuk dus, deze Grant Green. Alle composities werden geschreven door Herbie Hancock. U hoort eerst Blind Man, Blind Man. Het stuk heeft een funky feel en doet denken aan Hancock's succesvolle hit Watermelon Man. De inspiratie voor dit stuk kreeg hij door een jeugdherinnering toen hij opgroeide in een zwarte buurt in Chicago, waar op een straathoek altijd een blinde man gitaar stond te spelen. Vandaar de toevoeging van gitarist Grant Green. Vervolgens hoort u in quintetbezetting een enorm swingend gespeelde A Tribute to Someone. Let vooral op de lyrische solo van Hank Mobley, de swingende pianosolo van Hancock en de geweldige drive van de toen 17-jarige drummer Tony Williams. King Cobra heeft een harmonische en ritmische spanning die mooi wordt opgebouwd door alle solisten met een zeer inventief, begeleidende en solerende Tony Williams.

U luistert naar het programma House of Hardbop, waarin een eerbetoon aan de onlangs overleden beroemde Amerikaanse hardbop drummer Roy Haynes. Zijn manier van spelen is altijd zeer herkenbaar geweest en doordat hij altijd goed luisterde, wist hij altijd een perfecte interactie te genereren met de muzici met wie hij speelde. Hij was lang ondergewaardeerd, maar eind jaren 80 veranderde dit. Langzaam maar zeker gingen alle belangrijke internationale prijzen zijn kant op. In 2001 stond hij in de Clinton Studios in New York met een all-star formatie. Hij nam daar een Charlie Parker tribute album op, uitgebracht onder de titel Birds of a Feather. U hoort nog drie stukken. We beginnen met een compositie van Charlie Parker getiteld Yardbird Suite. U hoort swingende solo's van Roy Hargrove en Kenny Garrett en een paar mooie viertjes van Roy Haynes en Dave Kikoski. Vervolgens in een relaxed medium tempo de standaard The Gypsy, geschreven door Billy Reed. Pianist Dave Kikoski speelt hier een prachtige pianosolo, maar dat geldt ook voor trompetist Roy Hargrove. Tot slot van Cole Porter, het enigszins mysterieuze My Heart Belongs to Daddy. Roy Haynes opent met een drum intro en na het thema volgt er een vamp in 6/8 waarover wordt gesoleerd met als hoogtepunt een geweldige feature van Haynes waarna het stuk langzaam wegsterft. Roy Haynes overleed op 12 november op 99-jarige leeftijd.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar opname uit 2001 van Roy Haynes. Ze komen van de cd Birds of a Feather, uitgebracht op het Dreyfus label. Dit uur werd samengesteld door Erik Ineke.

Dit is het programma House of Hardbop op de Concertzender en World of Jazz. Vandaag kunt u naar het tweede deel van een tweedelige uitzending luisteren over de Amerikaanse componist, saxofonist en arrangeur Benny Golson. Hij overleed onlangs. Hij werd op 25 januari 1929 in Philadelphia geboren. Hij begon op zijn negende met piano spelen, maar nadat hij tenorsaxofonist Arnett Cobb had gehoord, en dat gebeurde bij een concert van het orkest van Lionel Hampton, schakelde hij op 14-jarige leeftijd over op tenorsax. Hij speelde bij het Rhythm and Blues Orkest van Bull Moose Jackson, waarna nog vele verbintenissen zouden volgen bij onder meer de orkesten van Tad Dameron, Dizzy Gillespie en Earl Bostick. In die tijd componeerde hij al de bekende stukken Stablemates en Whisper Not. In 1958 werd hij de muzikale leider van Art Blakey's Jazz Messengers. Zijn stukken als Blues March, Along Came Betty, Are You Real en I Remember Clifford werden jazzstandards. In 1959 begon hij samen met Art Farmer het befaamde Jazz Tet. De jaren daarna kreeg hij door toedoen van Quincy Jones veel werk als componist en arrangeur in filmstudio's in Hollywood. In de jaren 90 keerde hij weer volledig terug in de jazz. In deze uitzending hoort u opnamen die zijn gemaakt met het Jazz Tet en dat gebeurde op 6, 9 en 10 februari 1960. De NOLA Penthouse Studio in New York was de plaats waar dat allemaal gebeurde. Deze opnames zijn toen uitgebracht op het Argo-label onder de titel Meet the Jazz Tet. In de bezetting hoort u Farmer, trompet, Golson, tenorsax, Curtis Fuller, trombone, McCoy Tyler, piano, Addison Farmer op bas en Lex Humphries op drums. We beginnen met de standaard It's All Right With Me van Cole Porter. Trombonist Curtis Fuller heeft een schitterende solo in dit razendsnelle uptempo stuk. De nostalgische ballad Park Avenue Petit is geschreven door Benny Golson. Mooi gearrangeerd met een sublieme Art Farmer en McCoy Tyner in de hoofdrol. Vervolgens van Art Farmer de snelle en swingende blues Mox Nix. Hierbij alle blazers en de piano die aan bod komen. De ballad Easy Living van Ranger en Robin is een feature voor Golson met een prachtige solo in de Don Byers-traditie. Tot slot, met aankondiging van de componist, de beroemdste hit van Benny Golson, Killer Joe. In 1962 werd de groep helaas ontbonden.

0: Killer Joe.
1: In het programma House of Hard Bop luistert u naar het laatste deel van een tweedelige uitzending over de onlangs overleden Amerikaanse hard bop tenor saxofonist, componist en arrangeur Benny Golson. Beïnvloed door het spel van Don Byas en later John Coltrane, kreeg hij in de jaren 50 bekendheid als saxofonist en muzikaal leider van Art Blakey's Jazz Messengers. In de jaren 60 schreef hij door toedoen van onder andere Quincy Jones veel muziek voor bekende filmseries. Hij keerde in de jaren 90 weer volledig terug in de jazz. 26 december 1962 maakte Golson een opname in de Van Gelder Studio in Englewood Cliffs in New Jersey. Hij deed dat voor het Argo-label. Het album werd uitgebracht onder de titel Free. In een kwartetbezetting met Tommy Flanagan piano, Ron Carter bass en Art Taylor drums. Als eerste hoort u een compositie van Will Davis getiteld Sak-cha-cha. Het stuk wordt voortdurend afgewisseld met een perfect gespeelde cha-cha-cha en een stevige swing door drummer Art Taylor. Golson speelt hier weer met een warme Don Byas Lucky Thompson sound. Noel Coward schreef Mad About the Boy, populair geworden door een uitvoering van Dinah Washington, hier uitgevoerd in een swingend medium tempo met een schitterend intro van Tommy Flanagan en een zeer geïnspireerde solo van Benny Golson. Just By Myself, geschreven door Benny Golson, die ook hier heel goed in vorm is in dit lastige schema met een bijzonder slot.

U luistert naar het programma House of Hardbop, met opname van de onlangs overleden legendarische Amerikaanse tenorsaxofonist Benny Golson. Zijn compositie Blues March werd in die tijd een hit en dat droeg weer bij aan zijn internationale bekendheid en ook aan die van de Jazz Messengers. Na die periode, zo eind 1959, richtte hij samen met trompetist Art Farmer een succesvol sextet op. Ze hebben trouwens een stel heel goede platen afgeleverd. In 1962 kwam aan die groep een einde en stond Benny Golson met een kwartet op 26 december van dat jaar in de Van Gelder studio in Englewood Cliffs. Hij maakte daar een opname voor Argo. Het album is uitgebracht onder de titel Free. Van dit album hoort u drie stukken, met in de bezetting Golson, tenorsax, Tommy Flanagan, piano, Ron Carter, bas en Art Taylor, drums. Als eerste een compositie van Benny Golson getiteld Shades of Steen. Na een kort intro van Art Taylor volgt het thema en daarna een geweldige tenorsolo van Benny Golson, waarbij in de brug al een lichte invloed van John Coltrane valt te bespeuren. Vervolgens van Rodgers en Hart de bekende standaard My Romance. Hier dan eindelijk heel mooi als ballad uitgevoerd. Let vooral op de begeleiding van bassist Ron Carter. Tot slot van Julius Stein het in snel tempo gespeelde Just in Time. Wederom geweldige solo's van Golson, Flanagan en een paar muzikale viertjes met drummer Taylor. Benny Golson overleed op 21 september 2024. Hij werd 95 jaar.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1960 van Benny Golson. Ze kwamen van de cd Meet the Jazz Dead, uitgebracht op MCA. En opname uit 1962, afkomstig van de cd Free, uitgebracht op het Mercury label. Erik Ineke stelde dit programma samen.

Dit is het programma House of Hard Bop op de concertzender en World of Jazz. Vandaag deel 1 uit een serie van 2 over de onlangs overleden beroemde Amerikaanse hard bop tenorsaxofonist, componist en arrangeur Benny Galson. Galson werd op 25 januari 1929 in Philadelphia geboren. Hij begon op zijn 9e, maar toen hij naar een uitvoering van Lionel Hampton ging met Arnette Kopp op tenorsaxofoon, schakelde die op 14-jarige leeftijd over op de tenorsax. Hij speelde bij het Rhythm and Blues Orkest van Bull Moose Jackson, waarna nog vele verbintenissen zouden volgen bij onder meer de orkesten van Tad Dameron, Dizzy Gillespie en Earl Bostick. In die tijd componeerde hij al bekende stukken zoals Stablemates en Whisper Not. In 1958 werd hij de muzikale leider van Art Blakey's Jazz Messengers. Zijn stukken als Blues March, Along Came Betty, Are You Real and I Remember Clifford werden jazz standards. In 1959 begon hij samen met Art Farmer het bekende en befaamde Jazz Tet. Die jaren, die daarop volgden, kreeg hij door toedoen van Quincy Jones heel veel werk als componist en arrangeur in de filmstudio's. En dan heb ik het natuurlijk over Hollywood. In de jaren 90 keerde die weer volledig terug tot de jazz. In de uitzending van vandaag hoort u opnamen die zijn gemaakt op 17 november 1958. Dat was in Nola's Penthouse Studios in New York. De opnames zijn uitgebracht op het United Artists label en wel onder de titel Benny Galson and the Philadelphians. In de bezetting hoort u Galson op tenor, Lee Morgan trompet, Ray Bryant piano, Percy Heath bas en Philly Joe Jones op drums. Als eerste hoor je van Gigi Grice You're Not the Kind. Benny Galson valt meteen met de deur in huis. Ja, ik had even geen lucht. Benny Galson, ja? Benny Galson valt meteen met de deur in huis met een fantastische tenorsolo waarbij de invloed van Don Byas duidelijk hoorbaar is. Pianist Ray Bryant is de eerste solist met een geweldige solo in het volgende stuk, Blues on My Mind. Het is geschreven trouwens door Benny Galson. Drummer Philly Joe Jones zet met een zeer muzikaal intro de toon voor de bekende en zeker niet gemakkelijke compositie van Galson, Stablemates. Het stuk wordt hier uitgevoerd in een vrij hoog tempo, maar alle solisten gaan hier schijnbaar moeiteloos door deze listige vorm heen.

In het programma House of Hardbop luistert u naar het eerste deel van een tweedelige serie over de onlangs overleden Benny Golson, de bekende Amerikaanse hardbop tenorsaxofonist. Hij is beïnvloed door het spel van Don Byas en later door John Coltrane. In de jaren 50 kreeg hij bekendheid als saxofonist en muzikaal leider van Art Blakey's Jazz Messengers. In de jaren 60 schreef hij door toedoen van onder andere Quincy Jones heel veel muziek voor bekende filmseries in Hollywood. In de jaren 90 keerde hij weer volledig terug tot de jazz. Op 17 november 1958 werden er opnamen gemaakt in Nola Penthouse Studios in New York. En dat gebeurde daar dat het album Benny Golson and the Philadelphians werd opgenomen. Een bezetting met allemaal muzici uit Benny Golson's geboorteplaats Philadelphia. Op tenor Golson, Lee Morgan trompet, Ray Bryan piano, Percy Heath bas en Philly Joe Jones drums. Van Benny Golson hoort u nu Thursday's Theme. Een mooie, enigszins nostalgische walking ballad met prachtige solo's van Golson, Lee Morgan en Ray Bryant. Vervolgens het bekende Afternoon in Paris, geschreven door John Lewis. De stimulerende en swingende begeleiding van Philly Joe Jones en Percy Heath vormt een bron van inspiratie voor alle solisten. Tot slot van dit album hoort u een compositie van Ray Bryant met de titel Calgary. Een kort, maar swingend uptempo stuk als de perfecte afsluiting van een inspirerende sessie.

U luistert naar het programma House of Hardbop. U hoort opname van de onlangs overleden Amerikaanse tenorsaxofonist, componist en arrangeur Benny Golson. U kent hem ongetwijfeld als tenorist en muzikaal leider van Art Blakey's Jazz Messengers. En dan heb ik het over de tweede helft van de jaren 50. Zijn compositie Blues March werd in die tijd een hit, wat weer bijdroeg aan zijn internationale bekendheid en die van de Jazz Messengers. Na die periode richtte hij eind 1959 samen met trompetist Art Farmer een succesvol sextet op. En dat sextet heeft ook een aantal heel goede platen opgenomen. In deze uitzending en de daaropvolgende hoort u daarvan enkele opnamen. Op 6, 9 en 10 februari 1960 stond het Art Farmer Benny Golson Jazz Tet in de Nola Penthouse Studio in New York. Ze namen daar hun eerste album Meet Jazz Tet op voor Argo. In de bezetting: Farmer op trompet, Golson op tenorsax, Curtis Fuller trombone, McCoy Tyner piano, Allison Farmer bas en Lex Humphries drums. We beginnen met Serenata, geschreven door Leroy Anderson. Na het intro en thema met een 12/8 Latin feel verdubbelt het tempo naar een furieuze swing en gaan Benny Golson en Art Farmer genadeloos van start. Daarna eindigt het stuk weer in een 12/8 feel. In een groovy medium tempo volgt het beroemde It Ain't Necessarily So uit Porgy and Bess. Natuurlijk van de broers Gershwin. De solisten zijn hier trombonist Curtis Fuller, Art Farmer en het nog jonge pianist McCoy Tyner. En een aantal maanden later zou hij een hele belangrijke rol krijgen in het John Coltrane kwartet. Na het intro van drummer Lex Humphries volgt een in sneltreinvaart gespeeld Avalon van de Silver Rose Johnson. De solisten zetten hun beste beentje voor, waarna pas aan het slot het thema wordt gespeeld. Een rustig moment krijgen we dan, en dat wordt verzorgd door Art Farmer in een schitterende vertolking van de beroemde ballad I Remember Clifford, geschreven door Benny Golson en opgedragen aan Clifford Brown. Tot slot Benny Golson's befaamde Blues March, uitgevoerd met een licht swingende drive en met solisten Art Farmer en Curtis Fuller.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar opname uit 1958 van Benny Golson. Ze kwamen van de cd Benny Golson and the Philadelphians, uitgebracht op Lone Hill Jazz. Verder opname uit 1960 en die kwamen van de cd Meet Jazz Dad, uitgebracht op MCA. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is House of Hard Bop bij Concertzender en World of Jazz. Vandaag kunt u luisteren naar het derde en ook laatste deel van een driedelige uitzending over de beroemde Amerikaanse hardbop trompetist Lee Morgan. Morgan werd geboren in Philadelphia op 10 juli 1938. Na als kind te zijn begonnen op vibrafoon, stapte hij op 14-jarige leeftijd over op trompet. Hij raakte geïnspireerd door het spel van Dizzy Gillespie en Clifford Brown. Van Brown kreeg hij ook nog een aantal lessen vlak voor diens vroegtijdig overlijden. Hij kreeg grote faam bij de big band van Dizzy Gillespie en Art Blakey's Jazz Messengers. In deze uitzending hoort u een selectie van de opname onder eigen naam. Op 18-jarige leeftijd maakte hij zijn debuut op Blue Note en maakte daarna vele opnamen met verschillende bezettingen voor dit befaamde label. Op 14 juli 1967 stond hij in de Van Gelder Studio in New Jersey met een topformatie. Deze opnamen werden pas uitgebracht in 1978, 7 jaar na zijn overlijden, op Blue Note, onder de titel The Procrastinator. In de bezetting hoort u Lee Morgan, trompet, Wayne Shorter, tenorsax, Bobby Hutcherson, vibrafoon, Herbie Hancock, piano, Ron Carter, bas, Billy Higgins, drums. Als eerste hoort u het titelstuk The Procrastinator, geschreven door Morgan. De melodie doet in het begin denken aan een kinderliedje, maar dan gaat het stuk over in een medium swing en volgen er geweldige solo's van Morgan, Shorter, Hutcherson en Hancock. Het stuk daarna is een groovy blues getiteld Party Time, ook geschreven door Lee Morgan en doet denken aan de tijd dat hij nog lid was van de Jazz Messengers. De blues is Lee Morgan wel toevertrouwd en dat is hier duidelijk te horen. Ook de ritmesectie is een feest om naar te luisteren. De ballad Dear Sir is van de hand van Wayne Shorter en roept duidelijk de impressionistische sfeer op van het Miles Davis Quintet, waarvan zowel Wayne Shorter als Herbie Hancock en Ron Carter ten tijde van deze opname deel uitmaakten.

0: U luistert naar het programma House of Hard Bop met opname van de legendarische Amerikaanse hardbop-trompetist Lee Morgan. In zijn wat latere jonge jaren is de invloed van Clifford Brown echt nog wel hoorbaar. Maar Lee Morgan's spel is dirty en heel bluesy. Hij had als mens ook niet het gemakkelijkste karakter. Op zijn 32e verjaardag, 10 juli 1970, maakte hij voor Blue Note live opname in de legendarische jazzclub The Lighthouse in Hermosa Beach in Los Angeles. Deze opnames zijn verschenen in 1971 onder de titel Lee Morgan Live at the Lighthouse. Het was het laatste album dat tijdens zijn leven is uitgebracht. In de bezetting hoort u Morgan, Benny Maupin op tenorsax, Harold Mayburn, piano, Jimmy Merritt, bas en Mickey Roker, drums. U hoort een compositie van Harold Mayburn getiteld The Beehive. Voorafgaand aan dit stuk hoort u de aankondiging door Lee Morgan. Het stuk wordt gespeeld in uptempo en de energie spat er direct vanaf de eerste noot af. Benny Maupin, Lee Morgan en Harold Mayburn spelen als duivels en Mickey Roker laat hier duidelijk horen wat een fantastische drummer hij was. Met deze formatie is Lee Morgan een stap verder gegaan richting een meer modale aanpak. Helaas overleed hij een jaar later, 19 februari 1972, door een pistoolschot van zijn vrouw tijdens een optreden in Slugs in New York. Hij was 33.
1: Good evening, ladies and gentlemen. For those of you who might have just come in, the reason for all these microphones is that we're recording live for Blue Note Records. The members of the band on piano, Harold Mayburn. On the tenor saxophone, Benny Maupin. On the drums, Mickey Roker. And at the bass, Jimmy Merritt. My name is Lee Morgan. So now while the man is getting the balance and everything together, we would like to start by doing a tune composed by Harold Mayburn. This one is entitled The Beehive.

In House of Hardbop bij Concertcentra en World of Jazz heeft u geluisterd naar opname uit 1967 van Lee Morgan, afkomstig van de cd The Procrastinator, uitgebracht op Blue Note, en opname uit 1970, afkomstig van de Blue Note cd Lee Morgan Live at the Lighthouse. Samenstelling Erik Ineke.

Dit is voor Concertzender en World of Jazz het programma House of Hardbop. Vandaag het tweede deel van een driedelige serie over de beroemde Amerikaanse hardbop trompetist Lee Morgan. Lee Morgan werd geboren in Philadelphia op 10 juli 1938. Nou, als kind is hij begonnen op vibrafoon, stapte hij op 14-jarige leeftijd over op trompet. Hij raakte geïnspireerd door het spel van Clifford Brown, van wie hij nog een aantal lessen kreeg vlak voor diens voortijdige overlijden. Hij maakte naam onder andere bij de big band van Dizzy Gillespie en Art Blakey's Jazz Messengers. In deze en komende uitzendingen hoort u een selectie van de opname onder eigen naam. Op 18-jarige leeftijd maakte hij zijn debuut op het Blue Note label en maakte sindsdien vele opnamen met verschillende bezettingen voor dit befaamde label. Op 28 april 1960 stond Lee Morgan in een van de vele Van Gelder studio's in Englewood Cliffs in New Jersey voor opname voor Blue Note. De opname verscheen op het album Lee Way. Twee stukken hiervan heeft u al kunnen beluisteren in de vorige uitzending. De overige twee stukken krijgt u nu te horen met in de bezetting Morgan trompet, Jackie McLean alt sax, Bobby Timmons piano, Paul Chambers bas en de altijd swingende Art Blakey achter de drums. Als eerste hoort u van Lee Morgan de blues The Lion and the Wolf. Opgedragen aan de producer Alfred Lyon en diens compagnon fotograaf Francis Wolf. Zowel Jackie McLean als Lee Morgan overtuigen in hun solo's met hun sterke blues feeling. Dat geldt ook voor Bobby Timmons en Paul Chambers. Art Blakey laat ook horen hoe je een drumsolo kunt opbouwen. Het laatste stuk van dit album is een compositie geschreven door Calvin Massey en heet Nagatini Suite. Hij schreef het stuk in 1948 en droeg het op aan de toenmalige columniste van de Pittsburgh Courier, die altijd positief over hem schreef. En het is Art Blakey die hier de show steelt.

Yes, I Love You. Meesterpianist Hank Jones speelt vervolgens een parelende uitvoering van de ballad Easy Living van Lee Robin en Ralph Ranger. Tenorsaxofonist Hank Mobley hoort u in een prachtige vertolking van het zeer toepasselijke That's All van Alan Brand en Bob Hames.

U luistert naar het programma House of Hardbop. U hoort opname van de legendarische Amerikaanse hardbop-trompetist Lee Morgan. In zijn jonge jaren is de invloed van Clifford Brown echt nog wel hoorbaar. Maar Lee Morgan's spel is dirty en heel bluesy. Hij had als mens ook niet het gemakkelijkste karakter. Op 28 april 1960 maakt die opname in de Van Gelder Studio in Englewood Cliffs in New Jersey. Hij deed dat voor Blue Note. Dit album werd uitgebracht onder de titel Leeway. De bezetting bestaat uit pure hardboppers, met naast Morgan op trompet, Jeb Jackie McLean op altsax, Bobby Timmons piano, Paul Chambers bas en Art Blakey drums. Als eerste een stuk geschreven door Cal Massey, getiteld These Are Soulful Days. Paul Chambers is de eerste solist, gevolgd door Bobby Timmons en Jackie McLean. Hij volgt met een vette solo en dan komt Lee Morgan met een fantastische trompetsolo. Ja, met recht Soulful Days. Tot slot hoort u een blues van Jackie McLean, getiteld Midtown Blues. Na het thema volgt een genadeloze solo van Morgan. Maar dan volgt Jackie McLean en die pakt ook nog even uit met een timing en frasering die heel erg sterk aan Dexter Gordon doet denken. Ook Bobby Timmons speelt een uitstekende solo en ook bassist Paul Chambers overtreft zichzelf met schitterende solo's. Art Blakey doet niets als solist, maar swingt wel iedereen de deur uit.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opname uit 1956 van Lee Morgan. Ze komen van de cd Introducing Lee Morgan, uitgebracht op Savoy, en naar opname uit 1960, ook natuurlijk weer van Lee Morgan, en die komen van de cd Leeway, uitgebracht op Blue Note. Dit uur werd voor de concertzender en World of Jazz samengesteld door Erik Ineke.

Dit is het programma House of Hardbop op de concertzender en World of Jazz. Vandaag het tweede en laatste deel van de opname van het quintet dat vibrafonist Bobby Hutcherson leidde. Hij deed dat samen met tenorsaxofonist Harold Land. Deze formatie ontstond in 1967 toen Hutcherson zich vanuit New York vestigde aan de Westkust en daar Harold Land ontmoette. Hutcherson was in die tijd een jonge reizende ster en een vernieuwer op vibrafoon. Harold Land was wat ouder en had al een gevestigde naam als tenorsaxofonist. Zijn manier van spelen was beïnvloed door het spel van John Coltrane. Daarmee sloot hij weer perfect aan bij het geavanceerde spel van Hutcherson. Op 11 augustus 1969 maakte de groep opname in de befaamde Van Gelder Studio in New Jersey. Deze opname bleven tot 1980 op de plank liggen. Ze werden toen uitgebracht onder de titel Medina en dat gebeurde op Blue Note. U hoort drie stukken met in de bezetting Hutcherson op vibrafoon, Land op tenorsax en fluit, Stanley Cowell piano, Reggie Johnson bas en Joe Chambers drums. Het eerste stuk is een compositie van Stanley Cowell met de titel Oriental. De titel spreekt voor zich en u hoort naast Hutcherson ook Land soleren op fluit en bassist Reggie Johnson. Daarna het titelstuk getiteld Medina en dat is een compositie van drummer Joe Chambers. Geschreven in 12/8 en na het complexe thema volgen er zeer geïnspireerde solo's van Land, Hutcherson en Cowell. Ook het fantastische drumspel van Chambers mag niet ongenoemd blijven. Het laatste stuk in deze bezetting is wederom een compositie van Joe Chambers met de titel Angano. Het heeft een samba-feeling en de dampende ritmesectie geeft de beide co-leiders een enorme boost.

Je luistert naar het programma House of Hard Bop met het eerste deel van een tweedelige uitzending over Bobby Hutcherson, Harold Land en hun quintet. Deze bijzondere post-bop-formatie maakt enige furoren eind jaren 60 tot begin jaren 70. Maar je zou wel kunnen zeggen dat de groep eigenlijk onderbelicht bleef. Op 11 augustus 1969 stonden ze weer in de beroemde Van Gelder studio in Englewood Cliffs in New Jersey. Dit keer voor de opname van een nieuw album met de titel Medina. Het werd pas in 1980 uitgebracht op Blue Note. In de bezetting hoort u Hutcherson op vibrafoon, Harold Land tenorsax, Stanley Cowell piano, Reggie Johnson bas en Joe Chambers achter het drumstel. We beginnen met een compositie van Hutcherson met de titel Avis. De sfeer is duidelijk Latin-achtig, maar wisselt voortdurend af naar swing. Hutcherson is de eerste solist en zet meteen een sterke solo neer, gevolgd door Harold Land en pianist Stanley Cowell. Daarna weer een compositie van Hutcherson, Comes Spring. En het lentegevoel ontluikt langzaam, dan in medium uptempo trekt het voorbij en ja, het verdwijnt ook weer snel. Tot slot van deze uitzending een stuk geschreven door pianist Stanley Cowell, Dave's Chant. Hutcherson en Land worden hier flink achter hun broek gezeten door de ijzersterke en interactieve ritmesectie.

Dat waren opnamen uit 1968 van het Bobby Hutcherson Harold Land Quintet, afkomstig van de CD Total Eclipse, en van de uit 1969 afkomstige CD Medina, allebei op Blue Note uitgekomen. Erik Ineke stelde dit uur samen.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar het tweede en laatste deel over de Amerikaanse jazzdrummer en vernieuwer Max Roach. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze muzikus werd geboren. En om daar enige aandacht aan te besteden, hoort u in deze uitzending uitsluitend opname die hij maakte met het fantastische Hard Bop Quintet dat hij in de eerste helft van de jaren 50 leidde, samen met trompetist Clifford Brown. Max Roach en Clifford Brown ontmoetten elkaar in 1954 in Los Angeles en besloten om een quintet te beginnen waarvan ze allebei leider werden. En zo ontstond het beroemde Max Roach Clifford Brown Quintet. Van 23 tot en met 25 februari 1955 maakte deze groep opname in de Capitol Studio in New York. Deze opnames zijn uitgebracht op het MRC-label onder de titel Study in Brown. In de bezetting hoort u Clifford Brown, Harold Land tenorsax, Richie Powell piano, George Morrow bas en Max Roach. Als eerste stuk hoort u een compositie van Richie Powell getiteld Jackie. Na het piano intro volgt het thema en dan hoort u van alle solisten één chorus op het AABA schema met de blues changes in the bridge. Vervolgens hoort u een compositie van Clifford Brown getiteld Swingin'. Het stuk is gebaseerd op de akkoorden van de al oude standard I Never Knew en wordt uitgevoerd in een furieus tempo. Vervolgens een stuk van tenorsaxofonist Harold Land getiteld Land's End. Een swingend en relaxed gespeelde compositie in mineur met een aantrekkelijke melodie en mooie solo's van de beide blazers en pianist Richie Powell. Tot slot van deze sessie een bijzondere uitvoering van de Billy Strayhorn-compositie Take the A-Train. De introductie wekt de suggestie van een vertrekkende trein en eenmaal op stoom spelen ze allemaal de sterretjes van de hemel en komt de trein langzaam weer tot stilstand.

0: In ons programma House of Hardbop, hier bij de Concertzender, luistert u naar het eerste deel van een tweedelige serie over de Amerikaanse meesterdrummer Max Roach. Dit jaar is het zijn centennial. In deze twee afleveringen wordt er aandacht besteed aan het legendarische Hardbop Quintet dat hij in de eerste helft van de jaren 50 leidde met de geweldige trompetist Clifford Brown. In het eerste blok van deze uitzending hoort u opname van hun optreden in de eerste bezetting. Deze bezetting werd al snel gewijzigd in een nieuwe line-up met naast de beide co-leiders tenorsaxofonist Harold Land. Op piano de broer van de beroemde Bud Powell, Richie Powell. De bassist werd George Morrow. In deze nieuwe bezetting traden ze op 30 augustus 1954 op in het Shrine Auditorium in Los Angeles. Ook dit concert werd opgenomen en een gedeelte hiervan is uitgebracht op het Crescendo label. Als eerste stuk een compositie van Duke Jordan getiteld Jor Do. De trompetsolo van Clifford Brown is puntgaaf. Daarna volgt een chorus 4-om-4 met Brown, Harold Land en Max Roach, waarna Roach twee zeer melodische drumchorussen speelt. Trompetist Clifford Brown is vervolgens de solist in een formidabele uitvoering van de ballad I Can't Get Started van Vernon Duke. Vier maten intro op hi-hat door Max Roach zet de toon voor in een razend tempo gespeelde versie van de Cole Porter standard I Get a Kick Out of You. Clifford Brown speelt hier wederom een fantastische solo. Wat een articulatie. Daarna volgt de saxofonist Harold Land. Max Roach brengt met zijn solo het stuk naar een hoogtepunt.
1: We very proudly present the Max Roach All-Stars with Clifford Brown. Let's give him a hand.
2: Thank you, folks. We hope you like our interpretation of Jor Do.

0: Thank you, folks.
1: Dit is House of Hardbop bij de Concertzender met opname van de beroemde Amerikaanse drummer Max Roach. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze iconische drummer werd geboren. Ter gelegenheid hiervan willen we in deze en komende aflevering graag aandacht besteden aan de opname van, het legendarische hardbop quintet dat hij samen heeft geleid met trompetist Clifford Brown. De groep ontstond in 1954 aan de Amerikaanse westkust en speelde op 30 augustus in het Shrine Auditorium in Los Angeles. Dit concert werd opgenomen en uitgebracht op het Crescendo label. In de bezetting hoort u Clifford Brown, trompet, Harold Land, tenorsax, Richie Powell, piano, George Morrow, bass, Max Roach, drums. Van Bud Powell hoort u de compositie Parisian Thoroughfare. Bij de introductie hoort u even een quote uit Gershwin's An American in Paris. Na het thema hoort u geweldige solos van Harold Land, Clifford Brown en Max Roach. Met de Parijse impressie van Gershwin wordt deze stad weer verlaten. Van 23 tot 25 februari 1955 stond deze formatie in de Capitol Studios in Los Angeles voor de opname van het album Study in Brown, uitgebracht op het MRK label. Van deze opname hoort u tot slot van de uitzending Ray Noble's razendsnelle Cherokee. Clifford Brown speelt twee chorussen, gevolgd door Harold Land, Richie Powell en Max Roach met ieder één chorus. Daarna volgt het thema waarbij Max Roach de brug voor zijn rekening neemt.
2: The title of this one is Parisian Thoroughfare.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar opname uit 1954 van Max Roach en Clifford Brown, afkomstig van de cd Max Roach en Clifford Brown in Concert. Uitgebracht op Crescendo en ook naar opname uit 1955, afkomstig van de cd Study in Brown, uitgebracht op het MRC. Samengesteld voor de Concertzender door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag het laatste deel van een tweedelige uitzending over de godvader van de bebop-taal voor trombone, J.J. Janssen. Geboren op 22 januari 1924 in Indianapolis. Hij begon met pianolessen op zijn 9e en besloot op zijn 14e trombone te gaan spelen. Trompetist Fats Navarro gaf hem de raad om in de stijl van tenorsaxofonist Lester Young te gaan spelen. Heel snel belandde hij in het orkest van Benny Carter en ietsje later bij het orkest van Count Basie. Hij werkte met alle grote bobbers. Denk aan Charlie Parker en Bud Powell, waardoor hij zich kon ontwikkelen tot de belangrijkste en meest invloedrijke bebop-trombonist in de jazzgeschiedenis. Later werkte hij nog veel samen met trombonist Guy Winding. Hij deed enkele tournees met Jazz at the Philharmonic en dat resulteerde weer in een paar prachtige opnamen met Stan Getz. Ook schreef hij als componist en arrangeur veel muziek voor films zoals Shaft en tv-series zoals Starsky & Hutch. Tussen 1953 en 1955 maakte hij enige belangrijke opnamen voor het beroemde Blue Note label. Ze werden uitgebracht onder de titel The Eminent J.J. Janssen. Op 6 juni 1955 stond J.J. Janssen in de studio van Rudy van Gelder in Hackensack, New Jersey. En daar maakte hij de laatste sessie voor Blue Note in de serie The Eminent J.J. Janssen. In de bezetting hoort u behalve Janssen, Hank Mobley op tenorsax, Horace Silver piano, Paul Chambers bas en Kenny Clark op drums. De ballad Your Mine You, geschreven door Johnny Green, opent deze uitzending. U hoort een prachtige vertolking van J.J. Janssen als de belangrijkste solist. Het volgende stuk is ook een compositie van J.J. Janssen, Daily Double. Hank Mobley speelt als eerste twee swingende chorussen, waarna J.J. Janssen volgt met een schitterende solo en ook Horace Silver gaat voor goud, waarna nog 16 maten, 4-on-4, van Kenny Clark met de blazers en dan door naar een perfect slot. Vervolgens van J.J. Janssen de compositie getiteld Groovin'. Zeer juist gekozen, want het geheel heeft een enorme groove, niet in de laatste plaats door de swingende ritmesectie. Tot slot hoort u in kwartetbezetting de prachtige ballad A Portrait of Jenny, geschreven door Gordon Birch. Het komt uit de gelijknamige film met Jennifer Jones. De twee solisten zijn J.J. Janssen en Horace Silver.

Janssen, de Barton Lane Standard, Old Devil Moon, met een Latin feel. En heel bijzonder is de Jules Stein-compositie It's You or No One. Maar dit keer in een ballad-uitvoering, zoals het ook is bedoeld. En als afsluiting van deze sessie hoort u nog de ballad van Jules Stein, Time After Time. En van J.J. Janssen het snelle koffiepot. J.J. Janssen is in deze sessie de belangrijkste solist. Hij heeft een prachtige warme sound en vloeiende melodische frasering. Pianist Wynton Kelly is hier nog jong en in ontwikkeling. Wat ook opvalt is het swingende samenspel van drummer Kenny Clark en percussionist Sabu Martinez.

geluisterd naar het programma House of Hard Bop. U hoort studio-opname van de beroemde Amerikaanse trombonist J.J. Johnson. We gaan verder met de Blue Note label opname die hij tussen 1953 en 1955 maakte met verschillende bezettingen. Ze werden allemaal uitgebracht onder de titel The Eminent J.J. Johnson. Op 6 juli 1955 stond hij weer in de Van Gelder Studio in Hackensack, New Jersey. En dat was voor de laatste sessie. In die bezetting toen hoort u behalve J.J. Johnson op trombone, Hank Mobley, tenorsax, Horace Silver piano, Paul Chambers bass en Kenny Clark op drums. We beginnen met Arthur Johnson's standard Pennies from Heaven. Paul Chambers speelt de melodie, waarna een variatie door de beide blazers wordt ingezet, gevolgd door prachtige solo's van Johnson en Hank Mobley. Ten slotte hoort u een compositie van Johnson met de titel Viscosity. Naast twee perfecte chorussen van de leider, een uitstekend solerende Hank Mobley en Horace Silver, die ieder een chorus voor hun rekening nemen. Ook de ritmesectie is perfect. Ja, ja, zo'n swing hoor je nog maar zelden. Geen noot en geen klap te veel.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opname uit 1953 van J.J. Janssen. Ze komen van de CD die Eminent J.J. Janssen Volume 1 uitgebracht op Blue Note. Daarnaast hoorde u opname uit 1954 en 1955. Ook weer van die Eminent J.J. Janssen, maar nu Volume 2. Dit uur werd samengesteld door Erik Ineke.

Beste luisteraars, bij de Concertzender is het nu tijd voor House of Hard Bop. Vandaag het derde en laatste deel van live-opnames van de iconische tenorsaxofonist Sonny Rollins. Geboren in 1930 en dan in trio-bezetting. Sonny Rollins, inmiddels 93 jaar oud en sinds 2012 om gezondheidsredenen gestopt met spelen, is gelukkig nog steeds onder ons. Hij speelde heel graag in trio-bezetting met alleen bas en drums. Hij kon daarmee harmonisch alle kanten op. Sonny Rollins was eigenlijk de eerste tenorsaxofonist die deze manier van spelen op de kaart heeft gezet. Later kreeg hij veel navolging van andere saxofonisten. De live-opnamen van Rollins in deze bezetting zijn van echt uitzonderlijke klasse. In het voorjaar van 1959 maakte het Sonny Rollins trio een tournee door Europa en dat gebeurde met bassist Henry Grimes en drummer Pete LaRocca. Na een fikse ruzie tussen Rollins en LaRocca nam laatstgenoemde het vliegtuig terug naar New York. Maar er waren nog twee concerten te gaan. Rollins belde drummer Kenny Clark, hij woonde toen in Parijs op, om Pete LaRocca te vervangen. Beide concerten vonden plaats op 11 maart 1959. Het eerste in Marseille en het tweede dezelfde avond laat in de kelder van de Haute Club d'Aix-en-Provence. En ja, gelukkig is dat optreden op tape vastgelegd en in 2011 uitgebracht op het Solar label. Er werd slechts één set gespeeld en die hoort u nu in zijn geheel in deze uitzending. Als eerste de Dizzy Gillespie-compositie Woody and You. Na het intro van Kenny Clark en Henry Grimes volgt het thema gespeeld door de magistrale Sonny Rollins die het ene idee na het andere uit zijn tenorsax tovert. Hij wordt trouwens even goed begeleid en ondersteund door een magistraal swingende Kenny Clark. De vier-om-viertjes tussen Rollins en Clark zijn als een gesprek op hoog niveau, gevolgd door een vette bassolo van Henry Grimes. Daarna wordt het muzikale gesprek tussen Rollins en Clark weer voortgezet en volgt tot slot het thema met een uitbundig einde.

U luistert naar het programma House of Hardbop en u hoort live-opname van de beroemde Amerikaanse tenorsax-icoon Sonny Rollins. Op 11 maart 1959, tijdens de laatste dag van een uitgebreide tournee in Europa, trad het Sonny Rollins trio op in Marseille. Na afloop van dit concert speelde het trio op uitnodiging van de Hot Club Dex een set in Aix-en-Provence. De bezetting bestond uit bassist Henry Grimes en drummer Kenny Clark, die inviel voor drummer Pete LaRocca. Kenny Clark was een gouden greep van Rollins, want nu stonden de twee bebop-iconen samen op het podium en ze speelden de sterren van de hemel. U hoort nu het laatste stuk van de set, getiteld Lady Bird, en dat is van Tad Dameron. Na het thema speelt Rollins de Miles Davis-compositie Half Nelson en begint dan aan zijn solo met een geweldige interactie van Kenny Clark, wiens oren wijd openstaan. Na een uitgebreide bassolo van Henry Grimes volgt er weer een aantal geweldige 4-om-4 chorussen van Rollins en Clark, waarbij de originele special van het stuk door Rollins compleet binnenstebuiten wordt gekeerd. Het uitgelaten publiek wil meer, maar Rollins roept in de microfoon: Je suis fatigué. Tot slot hoort u nog een prachtige versie van de Richard Rodgers standard Blue Room, opgenomen op 5 mei 1967 in de Vara Studio in Hilversum. Het komt van het album Sonny Rollins in Holland en het is uitgebracht op Resonance, in samenwerking met het Nederlands Jazzarchief. Op bas de onvolprezen Ruud Jacobs, die tevens een mooie bassolo speelt, en een geweldige met brushes swingende Han Benink achter de drums.

0: Texas, Henry Grimes. Henry Grimes. Thank you very much. Thank you. There's a ball.
1: In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opname uit 1959 van Sonny Rollins. Ze komen van de CD-box Sonny Rollins Live in Europe, uitgebracht op Solar. En een opname uit 1967 van de CD Sonny Rollins in Holland, uitgebracht op Resonance. Erik Ineke stelde dit programma samen.

0: Dit is het Concertcentrum met het programma House of Hardbop. Vandaag het tweede deel van live-opname van de iconische tenorsaxofonist Sonny Rollins. En dan wel in trio-bezetting. Sonny Rollins, inmiddels 93 jaar oud en sinds 2012 om gezondheidsredenen gestopt met spelen, is nog steeds onder ons. Hij speelde heel graag in trio-bezettingen met alleen bas en drums en daarmee kon hij harmonisch alle kanten op. In die samenstelling heeft hij ook een aantal bijzonder mooie opnamen gemaakt, zoals de albums Way Out West, 1957, en Freedom Suite, 1958. Sonny Rollins was eigenlijk de eerste tenorsaxofonist die deze manier van spelen op de kaart heeft gezet. Later kreeg hij veel navolging door andere saxofonisten. De live-opname van Rollins in deze bezetting willen we hier graag uitlichten, want die zijn absoluut van uitzonderlijke klasse. Op 3 november 1957 trad hij op met twee verschillende trio-bezettingen en dat deed hij in de beroemde Village Vanguard in New York. Het was tevens een officiële opname voor Blue Note en werd uitgebracht onder de titel A Night at the Village Vanguard. De ritmesectie bestond voor de matinee-set uit bassist Donald Bailey en de 19-jarige Pete LaRocca achter de drums. De ritmesectie voor het avondoptreden was van een heel ander kaliber. Dat waren Wilbur Little, bas, Elvin Jones, drums. Ze waren aanvankelijk door Rollins uitgenodigd om één stuk mee te spelen, maar het werd de hele avond. Uiteindelijk bleek het een gouden greep van Rollins, want het album is door de jaren heen een klassieker geworden. Als eerste hoort u van Cole Porter, What is this thing called love? Na een vrije drumintro volgt in uptempo het thema en dan krijgt Sonny Rollins vleugels en blaast een geweldige solo waarna Elvin Jones laat horen dat hij een van de grootste slagwerkvernieuwers gaat worden in de jazz. Vervolgens hoort u de bekende blues Sunny Moon for Two, een original van Sonny Rollins. Wederom is hij in grootse vorm met begeleiding van de zeer swingende offbeat accenten door drummer Elvin Jones, die ook in de 4-om-4 solo's met Rollins de uitdagingen niet uit de weg gaat.
1: Good evening, ladies and gentlemen. We'd like to start out this set with an old Cole Porter original. This one is entitled What is This Thing Called Love?

U luistert naar het programma House of Hardbop met live-opname van de beroemde Amerikaanse tenorsax-icoon Sonny Rollins. In de komende programma's staan live-opnamen in trio-bezetting centraal. Op 3 november 1957 maakte Blue Note opname van een middag- en avondoptreden van Sonny Rollins in de befaamde New Yorkse jazzclub The Village Vanguard. Die opnames zijn uitgebracht onder de titel A Night at the Village Vanguard. Bij het avondoptreden, ik vertelde u het al, werd de tenorsaxofonist begeleid door bassist Wilbur Ware en drummer Alvin Jones. Het zeer fundamentele en melodische basspel van Wilbur Ware en het vrije en diepe swingende universele spel van Alvin Jones gaven het spel van Rollins vleugels. U hoort Four, een compositie van Miles Davis, en na het thema is de tenorist direct op stoom. Fascinerend zijn de 4-on-4'tjes van Sonny Rollins met Alvin Jones. Je hoort dat het spel van Jones zich in een belangrijke ontwikkelingsfase bevindt dat een paar jaar later volledig tot bloei zou komen bij het John Coltrane Quartet. Hij rekt soms hier en daar een maat uit om zijn frases te laten uitkomen. Maar Sonny Rollins luistert goed en zet perfect op tijd weer in. Vervolgens hoort u nog van Dizzy Gillespie, Woody and You en het gedeelte van de standaard Old Devil Moon van componist Burton Lane. Beide uitvoeringen zijn van zeer hoog niveau en er is voortdurend interactie.

In het programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar opname uit 1957 van Sonny Rollins. Ze komen van de CD A Night at the Village Vanguard Volume 1, uitgebracht op Blue Note. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Beste luisteraars, welkom bij House of Hardbop. Vandaag het vierde en laatste deel met opname van trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze zeer bijzondere muzikus werd geboren in Pontiac. Dat ligt in Michigan. Hij is geboren in een buitengewoon muzikale familie. Zijn twee andere broers waren niemand minder dan pianist Hank Jones en drummer Alvin Jones. Nou, en die zijn minstens zo getalenteerd als hij zelf. Thad groeide op in Detroit, een stad met in de jaren 40 en 50 een bloeiende hardbop scene met muzici als Barry Harris, Billy Mitchell en Kenny Burrell. In 1954 kreeg hij de aanbieding van Count Basie om in diens orkest te komen spelen. En wel als trompetist en als arrangeur. Hij speelde en arrangeerde bij Basie tot 1963. Eind 1965 formeerde hij samen met drummer Mel Lewis het beroemde Thad Jones Mel Lewis Jazz Orchestra. Oorspronkelijk was het orkest opgericht als een rehearsal band met de beste studiomuzikanten uit New York om op maandagen bij elkaar te komen. En dan speelden ze composities en arrangementen van Jones. Dat gebeurde in de nachtelijke uren na hun normale studiowerk. Het gerucht dat er muzikaal iets zeer bijzonders aan de hand was tijdens die repetities, werd al snel verspreid in de pers. En op maandagavond 7 februari 1966 trad het orkest voor het eerst in het openbaar op in de Village Vanguard in New York. Nou, dat werd echt een ongeëvenaard succes. En sinds die bewuste maandagavond trad de band daar 12 jaar lang onder leiding van Thad Jones iedere maandagavond op. Op 18 juni 1969 stond de band er weer, maar nu in de A&R-studio's voor opname voor het album Central Park North, uitgebracht op Solid State. U hoort nog twee stukken van die opname met als eerste een Thad Jones-compositie en arrangement, Stowaway Zone. Het is een funky blues met een krachtig duel van de twee tenorsaxofonisten Joe Farrell en Eddie Daniels. Vervolgens een superswingende shuffle, geschreven door Jerome Richardson en gearrangeerd door Thad Jones. De titel? The Groove Merchant. Het hoogtepunt van dit stuk vormen de drie geweldige saxofoonrefreinen met Richardson in de lead op sopraansax. En je wordt er alleen maar vrolijk van. Op 20, 21 en 28 januari en op 25 mei 1970 stond de band nogmaals in de A&R-studio's in New York. En daar maakten ze wat later bleek hun laatste opname voor het Solid State label. Het album werd uitgebracht onder de titel Consummation. Als eerste daarvan hoort u, opgenomen op 20 januari, het titelstuk. Een prachtige ballad, geschreven en gearrangeerd door Thad Jones. Het orkest is voor dit stuk uitgebreid met vier horens en een tuba. De solisten zijn Thad Jones en pianist Roland Hanna. En let u vooral op het schitterende toetie in Double Time Feel.

U luistert naar het programma House of Hardbop en hierin hebben we opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Samen met meester big band drummer Mel Lewis richtte die in de herfst van 1965 een orkest op dat een enorme invloed zou hebben op de ontwikkeling van de hedendaagse big band traditie. De composities en arrangementen van Jones waren vernieuwend en gelijktijdig stevig geworteld in de traditie van Duke Ellington en Count Basie. Een andere bijzonderheid was het feit dat met Mel Lewis als drummer de ritmesectie in de begeleiding van de solisten een interactieve kleine combo vormde, wat tot nu toe in de big band traditie nog niet was voorgekomen. De solisten konden uitgebreid soleren alsof ze in kwartetbezetting speelden. Op 17 en 18 juni 1969 ging het orkest weer de A&R Studios in New York in voor nieuwe opnamen voor Solid State. Die werden uitgebracht onder de titel Central Park North. De tijden waren aan het veranderen, dus ook de Thad Jones Mel Lewis Orchestra ging met zijn tijd mee. Thad Jones leverde een aantal funky arrangementen af. Die waren uiteraard van een ongekend hoge en tijdloze kwaliteit. Het bewijs wordt al geleverd in het titelstuk Central Park North. Deze compositie bestaat uit 3 delen en met als solisten Thad Jones op bugle, trompetist Jimmy Nottingham, sopraansaxofonist Jerome Richardson en co-leider Mel Lewis. En die bewijst hier dat hij de funky ritmes ook onder de knie had. Richard Davis heeft hier de contrabas even verruild voor de basgitaar. Vervolgens hoort u in Jive Samba van Ned Adderley, een arrangement van Thad Jones. Na de drum intro van Mel Lewis hoort u het thema en dan soleren achtereenvolgens de trompetisten Richard Williams en Nanny Moore, gevolgd door een fluitsolo van Jerome Richardson met een knipoogje naar Yusuf Lateef. Tot slot weer een compositie en arrangement van de maestro Thad Jones. Een swingende shuffle getiteld Big Dipper. Solisten Roland Hanna, Jimmy Nottingham en een geweldige tenorsolo van Eddie Daniels.

In het programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1968 en 1969 van de Thad Jones Mel Lewis Orchestra. Ze komen van de CD-box The Complete Solid State Recordings of the Thad Jones Mel Lewis Orchestra, uitgebracht door Mosaic Records. Erik Ineke stelde dit uur samen.

Dit is de Concertcenter met House of Hardbop. Vandaag opnamen van trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Hij leefde van 1923 tot 1986. Het is dit jaar dus 100 jaar geleden dat deze zeer bijzondere muzikus werd geboren in Pontiac, Michigan, in een buitengewoon muzikale familie. Zijn twee andere broers zijn niemand minder dan pianist Hank Jones en drummer Alvin Jones, die minstens zo getalenteerd waren als hij zelf. Thad Jones groeide op in Detroit, een stad met in de jaren 40 en 50 een bloeiende hardbop scene met muzici als Barry Harris, Billy Mitchell en Kenny Burrell. In 1954 kreeg hij de aanbieding van Count Basie om in dienstorkest te komen spelen als trompetist en arrangeur. Hij speelde en arrangeerde bij Basie tot 1963. Eind 1965 formeerde hij samen met drummer Mel Lewis het befaamde Thad Jones Mel Lewis Jazz Orchestra. Oorspronkelijk was het orkest opgericht als een zogenaamde rehearsal band met de beste studiomuzikanten uit New York om op de maandagen bij elkaar te komen om de composities en arrangementen van Jones te spelen. Dat gebeurde in de nachtelijke uren na hun normale studiowerk. Het gerucht dat er muzikaal iets zeer bijzonders aan de hand was tijdens die repetities werd al snel verspreid in de pers. Op maandagavond 7 februari 1966 trad het orkest voor het eerst op in het openbaar in de Village Vanguard in New York. Het werd een ongeëvenaard succes en sinds die bewuste maandagavond trad de band daar 12 jaar lang op onder leiding van Thad Jones, elke maandagavond dus. 28 april 1967 werd er in deze club live-opnamen gemaakt. Die werden uitgebracht op het Solid State label onder de titel Live at the Village Vanguard. Als eerste hoort u de Hank Jones compositie A That's Freedom, gearrangeerd door zijn broer Thad Jones. Het is een blues van 16 maten met een swingend piano-intro van Roland Hanna, gevolgd door een vette en ruige trombonesolo van Garneth Brown. Het ensemble Shout Chorus, wat dan volgt, is van wereldklasse. Daarna hoort u vervolgens een compositie en arrangement van Garneth Brown, getiteld Back of Fillin. Het is weer een 16 maten blues, maar dan in B-klein. Als belangrijkste soliste hoort u de componisten zelf op trombone en een magistrale tenorsolo van Joe Farrell, ondersteund door een kokende ritmesectie met Mel Lewis in topvorm. Het derde stuk is weer een compositie en arrangement van Thad Jones en is getiteld Don't Get Sassy. Een swingende 8-maten shuffle met als solisten Roland Hanna, de trompetisten Jimmy Nottingham en Snooky Young en tenorist Joe Farrell. En let u vooral op de geweldige saxofoonsectie met de sopraansax in de lead in plaats van de altsaxofoon.

We luisteren bij de concertzender naar House of Hard Bop, opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Samen met big band drummer par excellence Bell Lewis richt hij in de herfst van 1965 een orkest op dat een enorme invloed zou hebben op de ontwikkeling van de hedendaagse big band traditie. De composities en arrangementen van Jones waren vernieuwend en tegelijk stevig geworteld in de traditie van Duke Ellington en Count Basie. Op 4, 5 en 6 mei 1966 maakte het orkest hun eerste opnames in de A&R-studio in New York voor het toen gloednieuwe label Solid State. Dit album werd uitgebracht onder de titel Presenting Thad Jones, Mel Lewis en The Jazz Orchestra. Je hoort als eerste de ballad Willow Weep For Me van Ann Ronell met een fantastisch arrangement van Bob Brookmeyer. Thad Jones speelt hier op prachtige en speelse wijze de melodie op bugel, gevolgd door Bob Brookmeyer op ventieltrombone. Dan hoort u, geschreven en gearrangeerd door Thad Jones, het zeer opgewekte en swingende Mean What You Say, met als solisten Hank en Thad Jones, en de nog jonge, maar fantastisch spelende Eddie Daniels op de tenorsax. Tenslotte hoort u de eerste live opname van het orkest, opgenomen in de Village Vanguard op 28 april 1967. Het stuk Little Pixie, geschreven en gearrangeerd door Thad Jones, is een huzarenstuk gebaseerd op de akkoorden van I Got Rhythm met als solisten Roland Hanna, Joe Farrell, Jerry Dodgen, Eddie Daniels, Pepper Adams en Jerome Rogerson. Het swingt de pan uit.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opname uit 1966 en 67 van het Thad Jones Mel Lewis Orchestra. Afkomstig van de cd-box The Complete Solid State Recordings of the Thad Jones Mel Lewis Orchestra, uitgebracht op Mosaic Records. Het uur werd samengesteld voor de concertzender door Erik Ineke.

Dit is de Concertcenter met House of Hardbop. Vandaag opnamen van trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Hij leefde van 1923 tot 1986. Het is dit jaar dus 100 jaar geleden dat deze zeer bijzondere muzikus werd geboren in Pontiac, Michigan, in een buitengewoon muzikale familie. Zijn twee andere broers zijn niemand minder dan pianist Hank Jones en drummer Alvin Jones, die minstens zo getalenteerd waren als hij zelf. Thad Jones groeide op in Detroit, een stad met in de jaren 40 en 50 een bloeiende hardbop scene met muzici als Barry Harris, Billy Mitchell en Kenny Burrell. In 1954 kreeg hij de aanbieding van Count Basie om in dienstorkest te komen spelen als trompetist en arrangeur. Hij speelde en arrangeerde bij Basie tot 1963. Eind 1965 formeerde hij samen met drummer Mel Lewis het befaamde Thad Jones Mel Lewis Jazz Orchestra. Oorspronkelijk was het orkest opgericht als een zogenaamde rehearsal band met de beste studiomuzikanten uit New York om op de maandagen bij elkaar te komen om de composities en arrangementen van Jones te spelen. Dat gebeurde in de nachtelijke uren na hun normale studiowerk. Het gerucht dat er muzikaal iets zeer bijzonders aan de hand was tijdens die repetities werd al snel verspreid in de pers. Op maandagavond 7 februari 1966 trad het orkest voor het eerst op in het openbaar in de Village Vanguard in New York. Het werd een ongeëvenaard succes en sinds die bewuste maandagavond trad de band daar 12 jaar lang op onder leiding van Thad Jones, elke maandagavond dus. 28 april 1967 werd er in deze club live-opnamen gemaakt. Die werden uitgebracht op het Solid State label onder de titel Live at the Village Vanguard. Als eerste hoort u de Hank Jones compositie A That's Freedom, gearrangeerd door zijn broer Thad Jones. Het is een blues van 16 maten met een swingend piano-intro van Roland Hanna, gevolgd door een vette en ruige trombone-solo van Garneth Brown. Het ensemble Shout Chorus wat dan volgt is van wereldklasse. Daarna hoort u vervolgens een compositie en arrangement van Garneth Brown getiteld Back of Fillin. Het is weer een 16 maten blues, maar dan in B-klein. Als belangrijkste soliste hoort u de componisten zelf op trombone en een magistrale tenorsolo van Joe Farrell, ondersteund door een kokende ritmesectie met Mel Lewis in topvorm. Het derde stuk is weer een compositie en arrangement van Thad Jones en is getiteld Don't Get Sassy. Een swingende 8-maten shuffle met als solisten Roland Hanna, de trompetisten Jimmy Nottingham en Snooky Young en tenorist Joe Farrell. En let u vooral op de geweldige saxofoonsectie met de sopraansax in de lead in plaats van de altsaxofoon.

spelen en met als solisten Thad Jones op bugle, trompetist Jimmy Nottingham, sopraansaxofonist Jerome Richardson en co-leider Mel Lewis. En die bewijst hier dat hij de funky ritmes ook onder de knie had. Richard Davis heeft hier de contrabas even verruild voor de basgitaar. Vervolgens hoort u in Jive Samba van Ned Adderley, een arrangement van Thad Jones. Na de drum intro van Mel Lewis hoort u het thema en dan soleren achtereenvolgens de trompetisten Richard Williams en Nanny Moore, gevolgd door een fluitsolo van Jerome Richardson met een knipoogje naar Yusuf Lateef. Tot slot weer een compositie en arrangement van de maestro Thad Jones. Een swingende shuffle getiteld Big Dipper. Solisten Roland Hanna, Jimmy Nottingham en een geweldige tenorsolo van Eddie Daniels.

In het programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1968 en 1969 van de Thad Jones Mel Lewis Orchestra. Ze komen van de CD-box The Complete Solid State Recordings of the Thad Jones Mel Lewis Orchestra, uitgebracht door Mosaic Records. Erik Ineke stelde dit uur samen.

Beste luisteraars, welkom bij House of Hardbop. Vandaag het vierde en laatste deel met opname van trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze zeer bijzondere muzikus werd geboren in Pontiac. Dat ligt in Michigan. Hij is geboren in een buitengewoon muzikale familie. Zijn twee andere broers waren niemand minder dan pianist Hank Jones en drummer Alvin Jones. Nou, en die zijn minstens zo getalenteerd als hij zelf. Thad groeide op in Detroit, een stad met in de jaren 40 en 50 een bloeiende hardbop scene met muzici als Barry Harris, Billy Mitchell en Kenny Burrell. In 1954 kreeg hij de aanbieding van Count Basie om in diens orkest te komen spelen. En wel als trompetist en als arrangeur. Hij speelde en arrangeerde bij Basie tot 1963. Eind 1965 formeerde hij samen met drummer Mel Lewis het beroemde Thad Jones Mel Lewis Jazz Orchestra. Oorspronkelijk was het orkest opgericht als een rehearsal band met de beste studiomuzikanten uit New York om op maandagen bij elkaar te komen. En dan speelden ze composities en arrangementen van Jones. Dat gebeurde in de nachtelijke uren na hun normale studiowerk. Het gerucht dat er muzikaal iets zeer bijzonders aan de hand was tijdens die repetities werd al snel verspreid in de pers. En op maandagavond 7 februari 1966 trad het orkest voor het eerst in het openbaar op in de Village Vanguard in New York. Nou, dat werd echt een ongeëvenaard succes en sinds die bewuste maandagavond trad de band daar 12 jaar lang onder leiding van Thad Jones iedere maandagavond op. Op 18 juni 1969 stond de band er weer, maar nu in de A&R-studio's voor opname voor het album Central Park North, uitgebracht op Solid State. U hoort nog twee stukken van die opname met als eerste een Thad Jones-compositie en arrangement, Stowaway Zone. Het is een funky blues met een krachtig duel van de twee tenorsaxofonisten Joe Farrell en Eddie Daniels. Vervolgens een superswingende shuffle, geschreven door Jerome Richardson en gearrangeerd door Thad Jones. De titel? The Groove Merchant. Het hoogtepunt van dit stuk vormen de drie geweldige saxofoonrefreinen met Richardson in de lead op sopraansax. En je wordt er alleen maar vrolijk van. Op 20, 21 en 28 januari en op 25 mei 1970 stond de band nogmaals in de A&R-studio's in New York. En daar maakten ze wat later bleek hun laatste opname voor het Solid State label. Het album werd uitgebracht onder de titel Consummation. Als eerste daarvan hoort u, opgenomen op 20 januari, het titelstuk. Een prachtige ballad, geschreven en gearrangeerd door Thad Jones. Het orkest is voor dit stuk uitgebreid met vier horens en een tuba. De solisten zijn Thad Jones en pianist Roland Hanna. En let u vooral op het schitterende toetie in Double Time Feel.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar het vierde en laatste deel met opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze geniale muzikus werd geboren. In januari en mei 1970 stond de band weer in de New Yorkse A&R-studio's voor opname voor het album Consummation. Dat werd tevens hun zwanenzang voor Solid State. U hoort het stuk Dedication, opgenomen op 20 januari. Geschreven en gearrangeerd door Thad Jones. Het orkest was ook voor dit stuk speciaal uitgebreid met 4 horens en een tuba. Bassist Richard Davis opent gedragen. Daarna komt Thad Jones op bugle erbij en dat wordt weer gevolgd door een modulatie naar een blues in medium uptempo met als solist Jerome Richardson op altsax. Het slot is weer in een gedragen tempo met Thad Jones in de hoofdrol. Vervolgens hoort u een compositie en arrangement van Thad Jones opgenomen op 21 januari. De titel Tiptoe. Het is gebaseerd op de akkoorden van I Got Rhythm met een prachtige gestopte trompetsolo van Snooky Young. Mel Lewis speelt vervolgens een mooi vraag-en-antwoord chorus op Brushes met het ensemble. Ja, en hiermee bewijst Mel wederom zijn enorme muzikaliteit. Jerry Dudgeon speelt nog een swingende alt-solo, daarna het tutti en dan loopt het orkest weer elegant op hun tenen naar het slot. It only happens every time.